Zeg het niet. Zeg het niet. Zeg het niet. Zeg het niet. Zeg het niet. Zeg het niet. Zeg het niet. Zeg het niet. Halve rust betekent ontluizen.

leven ze aan. O kussen produceren, want zonnen sturen. Kruid, kogels, alles uit het achterland. Uit de neutrale landen. Chauffeurs, meisjes, brancardiers, dokters. Staal maken, rails heaten en demonteren. Zeg het niet, zeg het niet, zeg het niet, zeg het niet. Men zou mijn gedachten ook moeten ontluizen. Thank you.